0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Woensdagochtend werd het gemeentehuis in Krimpen aan den IJssel kort ontruimd vanwege een brand. Iets na 11 uur 's morgens werd de brandweer gealarmeerd. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is, maar het lijkt erop dat er iets is misgegaan bij het wegbranden van onkruid langs de muren. Vanwege de vrijgekomen rookontwikkeling is het gemeentehuis tot het middaguur volledig ontruimd geweest. Er komt een nieuw politiebureau aan de Slotlaan in Capelle aan den IJssel. Dat bevestigt de politie. Ook de naastgelegen brandweerkazerne wordt verbouwd. Wanneer dat precies gaat gebeuren, is nog niet bekend. Beide gebouwen stammen uit 1980 en sluiten niet meer goed aan bij de huidige eisen en functionaliteiten die aan politie- en brandweerlocaties worden gesteld. De politie heeft daarom besloten een nieuw pand te laten bouwen. De bouw hiervan zou eind 26 of begin 27 kunnen starten en zal ongeveer 2 jaar duren. Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad van Zuidplas 2 nieuwe raadsleden verwelkomd. Door de benoeming van 2 raadsleden tot wethouder kwamen er bij NES en D66 2 zetels vrij. Die zijn nu ingevuld door Tom Corbé voor NES en Caroline van Asten voor D66. Tijdens de afgelopen raadsvergadering zijn ze allebei beëdigd als lid van de gemeenteraad. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 16 juli. Vandaag waren zonnige momenten, maar ook vrij veel wolkenvelden. En uit die wolkenvelden vielen vanmiddag zelfs een paar druppels. Het werd zo'n 26 graden. Komende avond en nacht blijft het grotendeels droog. Mogelijk later vanmiddag op het begin van de avond nog een paar druppels. Maar de minimumtemperatuur gaat dalen van ongeveer 16 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit een noordelijke richting. En morgen krijgen we een afwisseling van zonnige perioden met wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind. Dan weet ik al 3 tot 4 uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgen is zo'n 23 tot 24 graden. In het weekend gaat de temperatuur nog enkele graden verder terug. We krijgen een afwisseling van zon en wolken. Vrijwel overal droog en een matige wind. De windkracht 3 tot 4 uit de richtingen tussen noordwest en noord. De minimumtemperatuur schommelt rond de 14, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op maandag en dinsdag nog maar weinig verandering. Zon en wolken. De meeste plaatsen droog, maar een hele kleine kans op een lokale lichte bui. Een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 13 en de maximumtemperatuur rond de 21 graden.
0: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Rijkswaterstaat opent morgen de stuw bij Hagestein. Via de stuw moet meer zoetwater naar het westen worden geleid. Door het lage peil in de rivieren kan zout zeewater steeds verder landinwaarts komen. Dat is niet goed voor de landbouw en het drinkwater. De stuw laat vanaf morgen water van de Waal en andere waterwegen via de lekkende Hollandse IJssel naar het westen stromen. Daardoor moet het zoute water weer worden weggespoeld, zodat er genoeg zoetwater beschikbaar blijft voor natuur, drinkwater en bedrijven. De gemeente Schiedam heeft na een controle van 10 kapperszaken meerdere vervolgonderzoeken aangekondigd. In één geval was de administratie niet op orde. Ook werkten niet alle kappers even goed mee. In sommige zaken hadden de controleurs het vermoeden van zwart werk. Ook was in één zaak een ruimte waarvan de functie niet duidelijk was. Mogelijk gaat het om een chillruimte, schrijft de gemeente Schiedam. Maar de eigenaar moet daarover nog wel opheldering geven. Rotterdam kan met kleine aanpassingen veel meer mensen met een lichamelijke beperking zelfstandig laten stemmen. Dat zegt de Rekenkamer Rotterdam. De Rekenkamer ontdekte dat tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen minder dan 50% van de stembureaus aan alle toegankelijkheidseisen voldeden. Wat vaak beter kan is het wegwerken van drempels bij de toegang van stemlokalen. En ook zouden overal standaard werkende leesloepen en tijdelijke gehandicapte parkeerplaatsen moeten zijn. Frankrijk en Nederland leggen een grensconflict bij op Sint Maarten. Er was op het Caribisch eiland nooit een duidelijke grens. Daardoor is van sommige gedeelten van het eiland onduidelijk waar ze bij horen. Het gaat om een open grens tussen het zelfstandige Sint Maarten en het Franse Saint-Martin. Sint Maarten hoort bij het Koninkrijk der Nederlanden, Saint-Martin is Frans. Sinds orkaan Irma in 2017 over het eiland raasde, groeide de roep om afspraken over de grens. Het Franse parlement is nu akkoord met een voorstel uit 2023 en het Koninkrijk der Nederlanden moet die nu gaan bekrachtigen. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot 17 graden. Morgen overwegend zonnig, droog 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Woensdagochtend werd het gemeentehuis in Krimp aan den IJssel kort ontruimd vanwege een brand. Iets na 11 uur 's morgens werd de brandweer gealarmeerd. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is, maar het lijkt erop dat er iets is misgegaan bij het wegbranden van onkruid langs de muren. Vanwege de vrijgekomen rookontwikkeling is het gemeentehuis tot het middaguur volledig ontruimd geweest. Er komt een nieuw politiebureau aan de Slotlaan in Capelle aan den IJssel. Dat bevestigt de politie. Ook de naastgelegen brandweerkazerne wordt verbouwd. Wanneer dat precies gaat gebeuren, is nog niet bekend. Beide gebouwen stammen uit 1980 en sluiten niet meer goed aan bij de huidige eisen en functionaliteiten die aan politie- en brandweerlocaties worden gesteld. De politie heeft daarom besloten een nieuw pand te laten bouwen. De bouw hiervan zou eind 26 of begin 27 kunnen starten en zal ongeveer 2 jaar duren. Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad van Zuidplas 2 nieuwe raadsleden verwelkomd. Door de benoeming van 2 raadsleden tot wethouder kwamen er bij NES en D66 2 zetels vrij. Die zijn nu ingevuld door Tom Corbé voor NES en Caroline van Asten voor D66. Tijdens de afgelopen raadsvergadering zijn ze allebei beëdigd als lid van de gemeenteraad. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 16 juli. Vandaag waren er zonnige momenten, maar ook vrij veel wolkenvelden. En uit die wolkenvelden vielen vanmiddag zelfs een paar druppels. Het werd zo'n 26 graden. Komende avond en nacht blijft het grotendeels droog. Mogelijk later vanmiddag op het begin van de avond nog een paar druppels. Maar de minimumtemperatuur gaat dalen van ongeveer 16 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit een noordelijke richting. En morgen krijgen we een afwisseling van zonnige perioden met wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind. De windkracht 3 tot 4 uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgen is aan 23 tot 24 graden. In het weekend gaat de temperatuur nog enkele graden verder terug. We krijgen een afwisseling van zon en wolken. Vrijwel overal droog en een matige wind. De windkracht 3 tot 4 uit de richtingen tussen noordwest en noord. De minimumtemperatuur schommelt rond de 14, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op maandag en dinsdag nog maar weinig verandering. Zon en wolken. De meeste plaatsen droog, maar een hele kleine kans op een lokale lichte bui. Een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 13 en de maximumtemperatuur rond de 21 graden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Rijkswaterstaat opent morgen de stuw bij Hagestein. Via de stuw moet meer zoetwater naar het westen worden geleid. Door het lage peil in de rivieren kan zout zeewater steeds verder landinwaarts komen. Dat is niet goed voor de landbouw en het drinkwater. De stuw laat vanaf morgen water van de Waal en andere waterwegen via de lekkende Hollandse IJssel naar het westen stromen. Daardoor moet het zoute water weer worden weggespoeld, zodat er genoeg zoetwater beschikbaar blijft voor natuur, drinkwater en bedrijven. De gemeente Schiedam heeft na een controle van 10 kapperszaken meerdere vervolgonderzoeken aangekondigd. In één geval was de administratie niet op orde. Ook werkten niet alle kappers even goed mee. In sommige zaken hadden de controleurs het vermoeden van zwart werk. Ook was in één zaak een ruimte waarvan de functie niet duidelijk was. Mogelijk gaat het om een chillruimte, schrijft de gemeente Schiedam. Maar de eigenaar moet daarover nog wel opheldering geven. Rotterdam kan met kleine aanpassingen veel meer mensen met een lichamelijke beperking zelfstandig laten stemmen. Dat zegt de Rekenkamer Rotterdam. De Rekenkamer ontdekte dat tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen minder dan 50% van de stembureaus aan alle toegankelijkheidseisen voldeden. Wat vaak beter kan is het wegwerken van drempels bij de toegang van stemlokalen. En ook zouden overal standaard werkende leesloepen en tijdelijke gehandicapte parkeerplaatsen moeten zijn. Frankrijk en Nederland leggen een grensconflict bij op Sint Maarten. Er was op het Caribisch eiland nooit een duidelijke grens. Daardoor is van sommige gedeelten van het eiland onduidelijk waar ze bij horen. Het gaat om een open grens tussen het zelfstandige Sint Maarten en het Franse Saint-Martin. Sint Maarten hoort bij het Koninkrijk der Nederlanden, Saint-Martin is Frans. Sinds orkaan Irma in 2017 over het eiland raasde, groeide de roep om afspraken over de grens. Het Franse parlement is nu akkoord met een voorstel uit 2023 en het Koninkrijk der Nederlanden moet die nu gaan bekrachtigen. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot 17 graden. Morgen overwegend zonnig, droog 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Woensdagochtend werd het gemeentehuis in Krimpen aan den IJssel kort ontruimd vanwege een brand. Iets na 11 uur 's morgens werd de brandweer gealarmeerd. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is, maar het lijkt erop dat er iets is misgegaan bij het wegbranden van onkruid langs de muren. Vanwege de vrijgekomen rookontwikkeling is het gemeentehuis tot het middaguur volledig ontruimd geweest. Er komt een nieuw politiebureau aan de Slotlaan in Capelle aan den IJssel. Dat bevestigt de politie. Ook de naastgelegen brandweerkazerne wordt verbouwd. Wanneer dat precies gaat gebeuren, is nog niet bekend. Beide gebouwen stammen uit 1980 en sluiten niet meer goed aan bij de huidige eisen en functionaliteiten die aan politie- en brandweerlocaties worden gesteld. De politie heeft daarom besloten een nieuw pand te laten bouwen. De bouw hiervan zou eind 26 of begin 27 kunnen starten en zal ongeveer 2 jaar duren. Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad van Zuidplas 2 nieuwe raadsleden verwelkomd. Door de benoeming van 2 raadsleden tot wethouder kwamen er bij NES en D66 2 zetels vrij. Die zijn nu ingevuld door Tom Corbé voor NES en Caroline van Asten voor D66. Tijdens de afgelopen raadsvergadering zijn ze allebei beëdigd als lid van de gemeenteraad. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vindt u op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 16 juli. Vandaag waren er zonnige momenten, maar ook vrij veel wolkenvelden. En uit die wolkenvelden vielen vanmiddag zelfs een paar druppels. Het werd zo'n 26 graden. Komende avond en nacht blijft het grotendeels droog. Mogelijk later vanmiddag op het begin van de avond nog een paar druppels. Maar de minimumtemperatuur gaat dalen van ongeveer 16 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit een noordelijke richting. En morgen krijgen we een afwisseling van zonnige perioden met wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind. De wind kan 3 tot 4 uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgen is aan 23 tot 24 graden. In het weekend gaat de temperatuur nog enkele graden verder terug. We krijgen een afwisseling van zon en wolken. Vrijwel overal droog en een matige wind. De wind kan 3 tot 4 uit de richtingen tussen noordwest en noord. De minimumtemperatuur schommelt rond de 14, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op maandag en dinsdag nog maar weinig verandering. Zon en wolken. De meeste plaatsen droog, maar een hele kleine kans op een lokale lichte bui. Een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 13 en de maximumtemperatuur rond de 21 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Rijkswaterstaat opent morgen de stuw bij Hagestein. Via de stuw moet meer zoetwater naar het westen worden geleid. Door het lage peil in de rivieren kan zout zeewater steeds verder landinwaarts komen. Dat is niet goed voor de landbouw en het drinkwater. De stuw laat vanaf morgen water van de Waal en andere waterwegen via de lekkende Hollandse IJssel naar het westen stromen. Daardoor moet het zoute water weer worden weggespoeld, zodat er genoeg zoetwater beschikbaar blijft voor natuur, drinkwater en bedrijven. De gemeente Schiedam heeft na een controle van 10 kapperszaken meerdere vervolgonderzoeken aangekondigd. In één geval was de administratie niet op orde. Ook werkten niet alle kappers even goed mee. In sommige zaken hadden de controleurs het vermoeden van zwart werk. Ook was in één zaak een ruimte waarvan de functie niet duidelijk was. Mogelijk gaat het om een chillruimte, schrijft de gemeente Schiedam. Maar de eigenaar moet daarover nog wel opheldering geven. Rotterdam kan met kleine aanpassingen veel meer mensen met een lichamelijke beperking zelfstandig laten stemmen. Dat zegt de Rekenkamer Rotterdam. De Rekenkamer ontdekte dat tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen minder dan 50% van de stembureaus aan alle toegankelijkheidseisen voldeden. Wat vaak beter kan is het wegwerken van drempels bij de toegang van stemlokalen. En ook zouden overal standaard werkende leesloepen en tijdelijke gehandicapte parkeerplaatsen moeten zijn. Frankrijk en Nederland leggen een grensconflict bij op Sint Maarten. Er was op het Caribisch eiland nooit een duidelijke grens. Daardoor is van sommige gedeelten van het eiland onduidelijk waar ze bij horen. Het gaat om een open grens tussen het zelfstandige Sint Maarten en het Franse Saint-Martin. Sint Maarten hoort bij het Koninkrijk der Nederlanden, Saint-Martin is Frans. Sinds orkaan Irma in 2017 over het eiland raasde, groeide de roep om afspraken over de grens. Het Franse parlement is nu akkoord met een voorstel uit 2023 en het Koninkrijk der Nederlanden moet die nu gaan bekrachtigen. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot 17 graden. Morgen overwegend zonnig, droog 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Deze week is een Capellenaar aangehouden voor de mishandeling van Algerijnse voetbalsupporters in Rotterdam-Zuid. Vlak voor de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal in de Kuip begin juni werden supporters van het Algerijnse voetbalteam aangevallen. In totaal zijn 7 verdachten aangehouden voor het geweldsincident. Ze krijgen allemaal een landelijk stadionverbod van de KNVB en kunnen ook een bestuurlijke maatregel opgelegd krijgen van de gemeente Rotterdam. Dat kan variëren van een gebiedsverbod tot een digitale meldplicht. Het CDA in Zuidplas heeft het college vragen gesteld over de capaciteit van schoolgebouwen in de gemeente. De partij krijgt signalen dat scholen steeds vaker moeten uitwijken naar ruimtes die niet bedoeld zijn voor onderwijs, zoals aula's, speellokalen en multifunctionele ruimtes. Met de vragen wil het CDA duidelijk krijgen over de actuele bezetting van scholen in Nieuwekerk aan den IJssel, Moordrecht, Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud Verlaat. Daarnaast vraagt de partij of het college voldoende zicht heeft op toekomstige capaciteitsproblemen, de inzet van noodlokalen en de planning voor uitbreiding. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 16 juli. Vandaag waren er zonnige momenten, maar ook vrij veel wolkenvelden. En uit die wolkenvelden vielen vanmiddag zelfs een paar druppels. Het werd zo'n 26 graden. Komende avond en nacht blijft het grotendeels droog. Mogelijk later vanmiddag op het begin van de avond nog een paar druppels. Maar de minimumtemperatuur gaat dalen ongeveer 16 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit een noordelijke richting. En morgen krijgen we een afwisseling van zonnige perioden met wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind. De windkracht 3 tot 4 uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgen is aan 23 tot 24 graden. In het weekend gaat de temperatuur nog enkele graden verder terug. We krijgen een afwisseling van zon en wolken. Vrijwel overal droog en een matige wind. De windkracht 3 tot 4 uit de richtingen tussen noordwest en noord. De minimumtemperatuur schommelt rond de 14, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op maandag en dinsdag nog maar weinig verandering. Zon en wolken. De meeste plaatsen droog, maar een hele kleine kans op een lokale lichte bui. Een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 13 en de maximumtemperatuur rond de 21 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Nabestaanden van de 15-jarige jongen die afgelopen september in Capelle aan de IJssel is doodgeschoten door de politie, stappen naar het hof. Ze willen justitie dwingen om meer onderzoek te doen naar wat er vooraf ging aan het schieten door de agent, schrijft de AD. Volgens justitie heeft de agent niets verkeerds gedaan. De politie was afgekomen op een gewapende fatbike-roof. De verdachte was de 15-jarige Jerrison. Agenten vonden hem bij de McDonald's. Hij rende weg. Na waarschuwingsschoten vuurde de politie gericht. De nabestaanden zeggen na het bekijken van de beelden nog veel vragen te hebben. In Rotterdam-Charloes zijn meerdere woningen ontruimd bij een brand. Meerdere mensen stonden buiten. De brandweer had het vuur van in de Pendrechtstraat vrij snel onder controle. De woningen zijn daarna geventileerd. Het is niet duidelijk of er iemand bij de brand gewond is geraakt. In een tv-toespraak heeft president Donald Trump van de Verenigde Staten opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump heeft China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. En het is vandaag de laatste dag dat mensen over de Papendrechtse brug kunnen rijden. De brug die deel uitmaakt van de N3, de randweg Dordrecht, wordt compleet vervangen. Daardoor kan de verbinding 9 maanden niet gebruikt worden. Dagelijks gaan er zo'n 80.000 voertuigen over de Papendrechtse brug. Die moeten na vandaag omrijden via de A16 en de A15. Een andere omleidingsroute is er eigenlijk niet. Lokaal zijn maatregelen genomen. Zo is er voor fietsers en voetgangers ook een extra veerpont geregeld. Het weer. Zonnewolkenvelden wisselen elkaar af. Het blijft droog en met 22 tot 24 graden is het al een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Morgen is het bewolkt, minder zon. Het wordt dan nog koeler met 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Deze week is een Capellenaar aangehouden voor de mishandeling van Algerijnse voetbalsupporters in Rotterdam-Zuid. Vlak voor de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal in de Kuip begin juni werden supporters van het Algerijnse voetbalteam aangevallen. In totaal zijn 7 verdachten aangehouden voor het geweldsincident. Ze krijgen allemaal een landelijk stadionverbod van de KNVB en kunnen ook een bestuurlijke maatregel opgelegd krijgen van de gemeente Rotterdam. Dat kan variëren van een gebiedsverbod tot een digitale meldplicht. Het CDA in Zuidplas heeft het college vragen gesteld over de capaciteit van schoolgebouwen in de gemeente. De partij krijgt signalen dat scholen steeds vaker moeten uitwijken naar ruimtes die niet bedoeld zijn voor onderwijs, zoals aula's, speellokalen en multifunctionele ruimtes. Met de vragen wil het CDA duidelijk krijgen over de actuele bezetting van scholen in Nieuwekerk aan den IJssel, Moordrecht, Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud Verlaat. Daarnaast vraagt de partij of het college voldoende zicht heeft op toekomstige capaciteitsproblemen, de inzet van noodlokalen en de planning voor uitbreiding. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 16 juli. Vandaag waren er zonnige momenten, maar ook vrij veel wolkenvelden. En uit die wolkenvelden vielen vanmiddag zelfs een paar druppels. Het werd zo'n 26 graden. Komende avond en nacht blijft het grotendeels droog. Mogelijk later vanmiddag op het begin van de avond nog een paar druppels. Maar de minimumtemperatuur gaat dalen naar ongeveer 16 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit een noordelijke richting. En morgen krijgen we een afwisseling van zonnige perioden met wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind. Er windt wel 3 tot 4 uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgen is aan 23 tot 24 graden. In het weekend gaat de temperatuur nog enkele graden verder terug. We krijgen een afwisseling van zon en wolken. Vrijwel overal droog en een matige wind. Er windt wel 3 tot 4 uit de richtingen tussen noordwest en noord. De minimumtemperatuur schommelt rond de 14, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op maandag en dinsdag nog maar weinig verandering. Zon en wolken. De meeste plaatsen droog, maar een hele kleine kans op een lokale lichte bui. Een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 13 en de maximumtemperatuur rond de 21 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Nabestaanden van de 15-jarige jongen die afgelopen september in Capelle aan de IJssel is doodgeschoten door de politie, stappen naar het hof. Ze willen justitie dwingen om meer onderzoek te doen naar wat er vooraf ging aan het schieten door de agent, schrijft de AD. Volgens justitie heeft de agent niets verkeerds gedaan. De politie was afgekomen op een gewapende fatbike-roof. De verdachte was de 15-jarige Jerrison. Agenten vonden hem bij de McDonald's. Hij rende weg. Na waarschuwingsschoten vuurde de politie gericht. De nabestaanden zeggen na het bekijken van de beelden nog veel vragen te hebben. In Rotterdam-Charloes zijn meerdere woningen ontruimd bij een brand. Meerdere mensen stonden buiten. De brandweer had het vuur van in de Pendrechtstraat vrij snel onder controle. De woningen zijn daarna geventileerd. Het is niet duidelijk of er iemand bij de brand gewond is geraakt. In een tv-toespraak heeft president Donald Trump van de Verenigde Staten opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump heeft China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. En het is vandaag de laatste dag dat mensen over de Papendrechtse brug kunnen rijden. De brug die deel uitmaakt van de N3, de randweg Dordrecht, wordt compleet vervangen. Daardoor kan de verbinding 9 maanden niet gebruikt worden. Dagelijks gaan er zo'n 80.000 voertuigen over de Papendrechtse brug. Die moeten na vandaag omrijden via de A16 en de A15. Een andere omleidingsroute is er eigenlijk niet. Lokaal zijn maatregelen genomen. Zo is er voor fietsers en voetgangers ook een extra veerpont geregeld. Het weer. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Het blijft droog. En met 22 tot 24 graden is het al een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Morgen is het bewolkt. Minder zon. Het wordt dan nog koeler met 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Deze week is een Capellenaar aangehouden voor de mishandeling van Algerijnse voetbalsupporters in Rotterdam-Zuid. Vlak voor de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal in de Kuip begin juni werden supporters van het Algerijnse voetbalteam aangevallen. In totaal zijn 7 verdachten aangehouden voor het geweldsincident. Ze krijgen allemaal een landelijk stadionverbod van de KNVB en kunnen ook een bestuurlijke maatregel opgelegd krijgen van de gemeente Rotterdam. Dat kan variëren van een gebiedsverbod tot een digitale meldplicht. Het CDA in Zuidplas heeft het college vragen gesteld over de capaciteit van schoolgebouwen in de gemeente. De partij krijgt signalen dat scholen steeds vaker moeten uitwijken naar ruimtes die niet bedoeld zijn voor onderwijs, zoals aula's, speellokalen en multifunctionele ruimtes. Met de vragen wil het CDA duidelijk krijgen over de actuele bezetting van scholen in Nieuwekerk aan den IJssel, Moordrecht, Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud Verlaat. Daarnaast vraagt de partij of het college voldoende zicht heeft op toekomstige capaciteitsproblemen, de inzet van noodlokalen en de planning voor uitbreiding. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 16 juli. Vandaag waren er zonnige momenten, maar ook vrij veel wolkenvelden. En uit die wolkenvelden vielen vanmiddag zelfs een paar druppels. Het werd zo'n 26 graden. Komende avond en nacht blijft het grotendeels droog. Mogelijk later vanmiddag op het begin van de avond nog een paar druppels. Maar de minimumtemperatuur gaat dalen van ongeveer 16 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit een noordelijke richting. En morgen krijgen we een afwisseling van zonnige perioden met wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind. De windkracht 3 tot 4 uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgen is zo'n 23 tot 24 graden. In het weekend gaat de temperatuur nog enkele graden verder terug. We krijgen een afwisseling van zon en wolken. Vrijwel overal droog en een matige wind. De windkracht 3 tot 4 uit de richtingen tussen noordwest en noord. De minimumtemperatuur schommelt rond de 14, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op maandag en dinsdag nog maar weinig verandering. Zon en wolken. De meeste plaatsen droog, maar een hele kleine kans op een lokale lichte bui. Een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 13 en de maximumtemperatuur rond de 21 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Nabestaanden van de 15-jarige jongen die afgelopen september in Capelle aan de IJssel is doodgeschoten door de politie, stappen naar het hof. Ze willen justitie dwingen om meer onderzoek te doen naar wat er vooraf ging aan het schieten door de agent, schrijft de AD. Volgens justitie heeft de agent niets verkeerds gedaan. De politie was afgekomen op een gewapende fatbike-roof. De verdachte was de 15-jarige Jerrison. Agenten vonden hem bij de McDonald's. Hij rende weg. Na waarschuwingsschoten vuurde de politie gericht. De nabestaanden zeggen na het bekijken van de beelden nog veel vragen te hebben. In Rotterdam-Charloes zijn meerdere woningen ontruimd bij een brand. Meerdere mensen stonden buiten. De brandweer had het vuur van de in de Pendrechtstraat vrij snel onder controle. De woningen zijn daarna geventileerd. Het is niet duidelijk of er iemand bij de brand gewond is geraakt. In een tv-toespraak heeft president Donald Trump van de Verenigde Staten opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump heeft China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. En het is vandaag de laatste dag dat mensen over de Papendrechtse brug kunnen rijden. De brug die deel uitmaakt van de N3, de randweg Dordrecht, wordt compleet vervangen. Daardoor kan de verbinding 9 maanden niet gebruikt worden. Dagelijks gaan er zo'n 80.000 voertuigen over de Papendrechtse brug. Die moeten na vandaag omrijden via de A16 en de A15. Een andere omleidingsroute is er eigenlijk niet. Lokaal zijn maatregelen genomen. Zo is er voor fietsers en voetgangers ook een extra veerpont geregeld. Het weer. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Het blijft droog en met 22 tot 24 graden is het al een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Morgen is het bewolkt, minder zon. Het wordt dan nog koeler met 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Deze week is een Capellenaar aangehouden voor de mishandeling van Algerijnse voetbalsupporters in Rotterdam-Zuid. Vlak voor de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal in de Kuip begin juni werden supporters van het Algerijnse voetbalteam aangevallen. In totaal zijn 7 verdachten aangehouden voor het geweldsincident. Ze krijgen allemaal een landelijk stadionverbod van de KNVB en kunnen ook een bestuurlijke maatregel opgelegd krijgen van de gemeente Rotterdam. Dat kan variëren van een gebiedsverbod tot een digitale meldplicht. Het CDA in Zuidplas heeft het college vragen gesteld over de capaciteit van schoolgebouwen in de gemeente. De partij krijgt signalen dat scholen steeds vaker moeten uitwijken naar ruimtes die niet bedoeld zijn voor onderwijs, zoals aula's, speellokalen en multifunctionele ruimtes. Met de vragen wil het CDA duidelijk krijgen over de actuele bezetting van scholen in Nieuwekerk aan den IJssel, Moordrecht, Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud-Verlaat. Daarnaast vraagt de partij of het college voldoende zicht heeft op toekomstige capaciteitsproblemen, de inzet van noodlokalen en de planning voor uitbreiding. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 17 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden en zonnige momenten. Er waait een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting en het blijft vrijwel overal droog. De maximumtemperatuur kan vanmiddag oplopen naar zo'n 23 tot 24 graden. De komende dagen gaat de temperatuur nog iets verder terug. Dat alles heeft te maken met een noordwestelijke stroming waarmee relatief koele lucht voor de tijd van het jaar wordt aangevoerd. De komende avond en nacht koelt het af naar 15 graden. Morgen een afwisseling van wolkenvelden met af en toe zon. Op de meeste plaatsen droog. Een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit die noordwestelijke richting. En een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op zondag weinig verandering. Een matige wind uit de noord-noordwestelijke richting. Wolkenvelden en zon. Hele kleine kans op een lokale lichte bui. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 19 tot 20 graden. Ook op maandag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Blijft dan overwegend droog. Bij nog steeds een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit een noord-noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 13 graden. De maximumtemperatuur zo'n 20 tot 21 graden. Ook op dinsdag een afwisseling van zon en wolken. Op de meeste plaatsen droog. Een matige wind, windkracht 3 tot 4 uit die noord-noordwestelijke richting. In de nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden. En dinsdagmiddag kan het bij zonnige perioden zo'n 21 graden worden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Nabestaanden van de 15-jarige jongen die afgelopen september in Capelle aan de IJssel is doodgeschoten door de politie, stappen naar het hof. Ze willen justitie dwingen om meer onderzoek te doen naar wat er vooraf ging aan het schieten door de agent, schrijft de AD. Volgens justitie heeft de agent niets verkeerds gedaan. De politie was afgekomen op een gewapende fatbike-roof. De verdachte was de 15-jarige Jerrison. Agenten vonden hem bij de McDonald's. Hij rende weg. Na waarschuwingsschoten vuurde de politie gericht. De nabestaanden zeggen na het bekijken van de beelden nog veel vragen te hebben. In Rotterdam-Charloes zijn meerdere woningen ontruimd bij een brand. Meerdere mensen stonden buiten. De brandweer had het vuur van in de Pendrechtstraat vrij snel onder controle. De woningen zijn daarna geventileerd. Het is niet duidelijk of er iemand bij de brand gewond is geraakt. In een tv-toespraak heeft president Donald Trump van de Verenigde Staten opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump heeft China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. En het is vandaag de laatste dag dat mensen over de Papendrechtse brug kunnen rijden. De brug die deel uitmaakt van de N3, de randweg Dordrecht, wordt compleet vervangen. Daardoor kan de verbinding 9 maanden niet gebruikt worden. Dagelijks gaan er zo'n 80.000 voertuigen over de Papendrechtse brug. Die moeten na vandaag omrijden via de A16 en de A15. Een andere omleidingsroute is er eigenlijk niet. Lokaal zijn maatregelen genomen. Zo is er voor fietsers en voetgangers ook een extra veerpont geregeld. Het weer, zonnewolkenvelden wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij 22 tot 24 graden is het al een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Morgen is het bewolkt, minder zon, het wordt dan nog koeler met 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Deze week is een Capellenaar aangehouden voor de mishandeling van Algerijnse voetbalsupporters in Rotterdam-Zuid. Vlak voor de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal in de Kuip begin juni werden supporters van het Algerijnse voetbalteam aangevallen. In totaal zijn 7 verdachten aangehouden voor het geweldsincident. Ze krijgen allemaal een landelijk stadionverbod van de KNVB en kunnen ook een bestuurlijke maatregel opgelegd krijgen van de gemeente Rotterdam. Dat kan variëren van een gebiedsverbod tot een digitale meldplicht. Het CDA in Zuidplas heeft het college vragen gesteld over de capaciteit van schoolgebouwen in de gemeente. De partij krijgt signalen dat scholen steeds vaker moeten uitwijken naar ruimtes die niet bedoeld zijn voor onderwijs, zoals aula's, speellokalen en multifunctionele ruimtes. Met de vragen wil het CDA duidelijk krijgen over de actuele bezetting van scholen in Nieuwekerk aan den IJssel, Moordrecht, Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud-Verlaat. Daarnaast vraagt de partij of het college voldoende zicht heeft op toekomstige capaciteitsproblemen, de inzet van noodlokalen en de planning voor uitbreiding. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 17 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden en zonnigmomenten. Er waait een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting en het blijft vrijwel overal droog. De maximumtemperatuur kan vanmiddag oplopen naar zo'n 23 tot 24 graden. De komende dagen gaat de temperatuur nog iets verder terug. Dat alles heeft te maken met een noordwestelijke stroming waarmee relatief koele lucht voor de tijd van het jaar wordt aangevoerd. De komende avond en nacht koelt het af naar 15 graden. Morgen een afwisseling van wolkenvelden met af en toe zon. De meeste plaatsen droog. Een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit die noordwestelijke richting. En een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op zondag weinig verandering. Een matige wind uit de noord-noordwestelijke richting. Wolkenvelden en zon. Hele kleine kans op een lokale lichte bui. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 19 tot 20 graden. Ook op maandag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft dan overwegend droog. Bij nog steeds een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit een noord-noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 13 graden. De maximumtemperatuur zo'n 20 tot 21 graden. Ook op dinsdag een afwisseling van zon en wolken. Op de meeste plaatsen droog. Een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit die noord-noordwestelijke richting. In de nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden. En dinsdagmiddag kan het bij zonnige periode zo'n 21 graden worden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Nabestaanden van de 15-jarige jongen die afgelopen september in Capelle aan de IJssel is doodgeschoten door de politie, stappen naar het hof. Ze willen justitie dwingen om meer onderzoek te doen naar wat er vooraf ging aan het schieten door de agent, schrijft de AD. Volgens justitie heeft de agent niets verkeerds gedaan. De politie was afgekomen op een gewapende fatbike-roof. De verdachte was de 15-jarige Jerrison. Agenten vonden hem bij de McDonald's. Hij rende weg. Na waarschuwingsschoten vuurde de politie gericht. De nabestaanden zeggen na het bekijken van de beelden nog veel vragen te hebben. In Rotterdam-Charloes zijn meerdere woningen ontruimd bij een brand. Meerdere mensen stonden buiten. De brandweer had het vuur van in de Pendrechtstraat vrij snel onder controle. De woningen zijn daarna geventileerd. Het is niet duidelijk of er iemand bij de brand gewond is geraakt. In een tv-toespraak heeft president Donald Trump van de Verenigde Staten opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump heeft China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. En het is vandaag de laatste dag dat mensen over de Papendrechtse brug kunnen rijden. De brug die deel uitmaakt van de N3, de randweg Dordrecht, wordt compleet vervangen. Daardoor kan de verbinding 9 maanden niet gebruikt worden. Dagelijks gaan er zo'n 80.000 voertuigen over de Papendrechtse brug. Die moeten na vandaag omrijden via de A16 en de A15. Een andere omleidingsroute is er eigenlijk niet. Lokaal zijn maatregelen genomen. Zo is er voor fietsers en voetgangers ook een extra veerpont geregeld. Het weer, zonnewolkenvelden wisselen elkaar af. Het blijft droog en met 22 tot 24 graden is het al een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Morgen is het bewolkt, minder zon, het wordt dan nog koeler met 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grensovergang 10 minuten vertraging. A50 vanuit Os naar Arnhem tussen Ewijk en Heteren 5 kilometer. Door een ongeluk is er maar 1 rijstrook open. En dat kost je nu een half uur extra reistijd. En op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Deze week is een Capellenaar aangehouden voor de mishandeling van Algerijnse voetbalsupporters in Rotterdam-Zuid. Vlak voor de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal in de Kuip begin juni werden supporters van het Algerijnse voetbalteam aangevallen. In totaal zijn 7 verdachten aangehouden voor het geweldsincident. Ze krijgen allemaal een landelijk stadionverbod van de KNVB en kunnen ook een bestuurlijke maatregel opgelegd krijgen van de gemeente Rotterdam. Dat kan variëren van een gebiedsverbod tot een digitale meldplicht. Het CDA in Zuidplas heeft het college vragen gesteld over de capaciteit van schoolgebouwen in de gemeente. De partij krijgt signalen dat scholen steeds vaker moeten uitwijken naar ruimtes die niet bedoeld zijn voor onderwijs, zoals aula's, speellokalen en multifunctionele ruimtes. Met de vragen wil het CDA duidelijk krijgen over de actuele bezetting van scholen in Nieuwekerk aan den IJssel, Moordrecht, Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud Verlaat. Daarnaast vraagt de partij of het college voldoende zicht heeft op toekomstige capaciteitsproblemen, de inzet van noodlokalen en de planning voor uitbreiding. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 17 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden en zonnige momenten. Er waait een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting en het blijft vrijwel overal droog. De maximumtemperatuur kan vanmiddag oplopen naar zo'n 23 tot 24 graden. De komende dagen gaat de temperatuur nog iets verder terug. Dat alles heeft te maken met een noordwestelijke stroming waarmee relatief koele lucht voor de tijd van het jaar wordt aangevoerd. De komende avond en nacht koelt het af naar 15 graden. Morgen een afwisseling van wolkenvelden met af en toe zon. Op de meeste plaatsen droog. Een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit die noordwestelijke richting. En een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op zondag weinig verandering. Een matige wind uit de noord-noordwestelijke richting. Wolkenvelden en zon. Hele kleine kans op een lokale lichte bui. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 19 tot 20 graden. Ook op maandag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft dan overwegend droog. Bij nog steeds een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit een noord-noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 13 graden, de maximumtemperatuur zo'n 20 tot 21 graden. Ook op dinsdag een afwisseling van zon en wolken, op de meeste plaatsen droog. Een matige wind, windkracht 3 tot 4 uit die noord-noordwestelijke richting. In de nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden. En dinsdagmiddag kan het bij zonnige periode zo'n 21 graden worden.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland heb je voor de grens bij Nieuweschans 20 minuten vertraging. Ook 20 minuten lang onderweg ben je op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar. Op de A50 van Os naar Arnhem bij Heteren 20 minuten extra door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. En ook bergingswerkzaamheden op de A67 van Antwerpen naar Eindhoven. Tussen Hapert en knooppunt de Hocht ben je een kwartier extra kwijt. De rechterrijstrook is ook hier afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Nabestaanden van de 15-jarige jongen die afgelopen september in Capelle aan de IJssel is doodgeschoten door de politie, stappen naar het hof. Ze willen justitie dwingen om meer onderzoek te doen naar wat er vooraf ging aan het schieten door de agent, schrijft de AD. Volgens justitie heeft de agent niets verkeerds gedaan. De politie was afgekomen op een gewapende fatbike-roof. De verdachte was de 15-jarige Jerrison. Agenten vonden hem bij de McDonald's. Hij rende weg. Na waarschuwingsschoten vuurde de politie gericht. De nabestaanden zeggen na het bekijken van de beelden nog veel vragen te hebben. In Rotterdam-Charloes zijn meerdere woningen ontruimd bij een brand. Meerdere mensen stonden buiten. De brandweer had het vuur van in de Pendrechtstraat vrij snel onder controle. De woningen zijn daarna geventileerd. Het is niet duidelijk of er iemand bij de brand gewond is geraakt. In een tv-toespraak heeft president Donald Trump van de Verenigde Staten opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump heeft China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. En het is vandaag de laatste dag dat mensen over de Papendrechtse brug kunnen rijden. De brug die deel uitmaakt van de N3, de randweg Dordrecht, wordt compleet vervangen. Daardoor kan de verbinding 9 maanden niet gebruikt worden. Dagelijks gaan er zo'n 80.000 voertuigen over de Papendrechtse brug. Die moeten na vandaag omrijden via de A16 en de A15. Een andere omleidingsroute is er eigenlijk niet. Lokaal zijn maatregelen genomen. Zo is er voor fietsers en voetgangers ook een extra veerpont geregeld. Het weer, zonnewolkenvelden wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij 22 tot 24 graden is het al een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Morgen is het bewolkt, minder zon, het wordt dan nog koeler met 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooij van de ANWB.
3: Het wordt al langzaam drukker op de wegen met 150 kilometer file. Je hebt aan de Duitse grens vertraging op de A1 vanuit Hengelo. Tussen Oldenzaal-Zuid en de grensovergang doe je er 10 minuten langer over. En op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland ook voor de grens bij Nieuweschans 25 minuten vertraging. A9 naar Alkmaar tussen het Rotterpolderplein en de Wijkertunnel een kwartier extra. De tunnel is dicht vanwege werkzaamheden. Je wordt omgeleid via de naastgelegen A22. Dan de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Weer voor de grensovergang 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
9: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
10: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
11: Jazeker, heel belangrijk.
9: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Deze week is een Capellenaar aangehouden voor de mishandeling van Algerijnse voetbalsupporters in Rotterdam-Zuid. Vlak voor de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal in de Kuip begin juni werden supporters van het Algerijnse voetbalteam aangevallen. In totaal zijn 7 verdachten aangehouden voor het geweldsincident. Ze krijgen allemaal een landelijk stadionverbod van de KNVB en kunnen ook een bestuurlijke maatregel opgelegd krijgen van de gemeente Rotterdam. Dat kan variëren van een gebiedsverbod tot een digitale meldplicht. Het CDA in Zuidplas heeft het college vragen gesteld over de capaciteit van schoolgebouwen in de gemeente. De partij krijgt signalen dat scholen steeds vaker moeten uitwijken naar ruimtes die niet bedoeld zijn voor onderwijs, zoals aula's, speellokalen en multifunctionele ruimtes. Met de vragen wil het CDA duidelijk krijgen over de actuele bezetting van scholen in Nieuwekerk aan den IJssel, Moordrecht, Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud Verlaat. Daarnaast vraagt de partij of het college voldoende zicht heeft op toekomstige capaciteitsproblemen, de inzet van noodlokalen en de planning voor uitbreiding. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 17 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden en zonnige momenten. Er waait een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting en het blijft vrijwel overal droog. De maximumtemperatuur kan vanmiddag oplopen naar zo'n 23 tot 24 graden. De komende dagen gaat de temperatuur nog iets verder terug. Dat alles heeft te maken met een noordwestelijke stroming waarmee relatief koele lucht voor de tijd van het jaar wordt aangevoerd. De komende avond en nacht koelt het af naar 15 graden. Morgen een afwisseling van wolkenvelden met af en toe zon. De meeste plaatsen droog. Een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit die noordwestelijke richting. En een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op zondag weinig verandering. Een matige wind uit de noord-noordwestelijke richting. Wolkenvelden en zon. Hele kleine kans op een lokale lichte bui. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 19 tot 20 graden. Ook op maandag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft dan overwegend droog. Bij nog steeds een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit een noord-noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 13 graden. De maximumtemperatuur zo'n 20 tot 21 graden. Ook op dinsdag een afwisseling van zon en wolken. Op de meeste plaatsen droog. Een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit die noord-noordwestelijke richting. In de nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden. En dinsdagmiddag kan het bij zonnige periode zo'n 21 graden worden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 180 kilometer file. Het is druk bij de grensovergangen naar Duitsland. Zoals op de A1 vanuit Hengelo voor de grens bij de Lutte. 10 minuten vertraging. De A7 vanuit Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. 40 minuten extra. En je doet er een half uur langer over op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland. Tussen Arnhem-Noord en de Duitse grens. Dan de A50 vanuit Arnhem naar Os. Tussen Knoopend Valburg en Ravenstein is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Davema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een ongeluk bij een bedrijf aan de Nieuwe Waterwegstraat in Schiedam is de chauffeur om het leven gekomen. Het ging mis bij het laden en lossen in de vrachtwagen. De chauffeur kwam als klem komen te zitten onder een stapel pallets. Toen het slachtoffer was bevrijd, is hij nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Het Rotterdamse initiatievenplatform CityLab 010 gaat toch door, ondanks dat de gemeente de subsidiekraan heeft dichtgedraaid. Dat heeft CityLab vandaag laten weten. De organisatie heeft in de afgelopen 10 jaar honderden initiatieven geholpen met adviezen. Ook had het een budget voor sommige van die plannen van in totaal 1 miljoen euro per jaar. De gemeente liet eerder weten dat er geen geld meer voor wordt uitgetrokken. Toch kunnen ideeën nog steeds worden ingediend, bijvoorbeeld voor advies. Ook brengt het platform plannenmakers in contact met de gemeente. Vitesse mag de licentie om betaald voetbal te spelen behouden. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld nadat de KNVB in cassatie was gegaan. De KNVB trok vorig jaar de proflicentie in, maar werd teruggefloten door het gerechtshof. Dat besloot dat Vitesse weer tot betaald voetbal moest worden toegelaten. De KNVB was het daar niet mee eens, maar is dus niet in het gelijk gesteld. Radio Rijnmond stopt met de radioverslagen van wedstrijden van Sparta en Excelsior. Mensen luisteren niet zo vaak meer, maar kijken steeds liever naar tv. Rijnmond blijft wel berichten over Sparta en Excelsior. Ook de live verslaggeving van Feyenoord gaat door. Daarvan zijn de luistercijfers wel nog erg hoog. Volgens de hoofdredactie moet Rijnmond voortdurend afwegen hoe de journalistieke capaciteit kan worden ingezet. Het weer, zon en wolkenvelden, die wisselen elkaar af. Het blijft droog en met 22 tot 24 graden is het al een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Morgen bewolkt, minder zon en dan wordt het nog koeler met 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. En de A7 vanuit Groningen naar Duitsland, voor de grens bij Nieuweschans, 3 kwartier extra. A37 vanuit Hogeveen naar Duitsland, tussen Emmen-Oost en de Duitse grens, 20 minuten vertraging. Van de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein een kwartier extra. En de A76 vanuit Geleen naar Duitsland, ook weer voor de grensovergang, 20 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Deze week is een Capellenaar aangehouden voor de mishandeling van Algerijnse voetbalsupporters in Rotterdam-Zuid. Vlak voor de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal in de Kuip begin juni werden supporters van het Algerijnse voetbalteam aangevallen. In totaal zijn 7 verdachten aangehouden voor het geweldsincident. Ze krijgen allemaal een landelijk stadionverbod van de KNVB en kunnen ook een bestuurlijke maatregel opgelegd krijgen van de gemeente Rotterdam. Dat kan variëren van een gebiedsverbod tot een digitale meldplicht. Het CDA in Zuidplas heeft het college vragen gesteld over de capaciteit van schoolgebouwen in de gemeente. De partij krijgt signalen dat scholen steeds vaker moeten uitwijken naar ruimtes die niet bedoeld zijn voor onderwijs, zoals aula's, speellokalen en multifunctionele ruimtes. Met de vragen wil het CDA duidelijk krijgen over de actuele bezetting van scholen in Nieuwekerk aan den IJssel, Moordrecht, Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud-Verlaat. Daarnaast vraagt de partij of het college voldoende zicht heeft op toekomstige capaciteitsproblemen, de inzet van noodlokalen en de planning voor uitbreiding. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 17 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden en zonnige momenten. Er waait een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting en het blijft vrijwel overal droog. De maximumtemperatuur kan vanmiddag oplopen naar zo'n 23 tot 24 graden. De komende dagen gaat de temperatuur nog iets verder terug. Dat alles heeft te maken met een noordwestelijke stroming waarmee relatief koele lucht voor de tijd van het jaar wordt aangevoerd. De komende avond en nacht koelt het af naar 15 graden. Morgen een afwisseling van wolkenvelden met af en toe zon. Op de meeste plaatsen droog. Een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit die noordwestelijke richting. En een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op zondag weinig verandering. Een matige wind uit de noord-noordwestelijke richting. Wolkenvelden en zon. Hele kleine kans op een lokale lichte bui. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 19 tot 20 graden. Ook op maandag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Blijft dan overwegend droog. Bij nog steeds een matige wind. De windkracht 3 tot 4 uit de noord-noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 13 graden. De maximumtemperatuur zo'n 20 tot 21 graden. Ook op dinsdag een afwisseling van zon en wolken. Op de meeste plaatsen droog. Een matige wind. Windkracht 3 tot 4 uit de noord-noordwestelijke richting. In de nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden. En dinsdagmiddag kan het bij zonnige perioden zo'n 21 graden worden.
3: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je voor het knooppunt Waterdorp bij Eindhoven 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Je kan daar alleen maar langs via de vluchtstrook. Op de A2 naar Maastricht voor knooppunt De Hocht bij Eindhoven 20 minuten vertraging. A7 vanuit Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans een half uur extra. En op de A76 vanuit Geleen naar Aken heb je voor de Duitse grens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Davema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een ongeluk bij een bedrijf aan de Nieuwe Waterwegstraat in Schiedam is de chauffeur om het leven gekomen. Het ging mis bij het laden en lossen in de vrachtwagen. De chauffeur kan als klem komen te zitten onder een stapel pallets. Toen het slachtoffer was bevrijd, is hij nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Het Rotterdamse initiatievenplatform CityLab 010 gaat toch door, ondanks dat de gemeente de subsidiekraan heeft dichtgedraaid. Dat heeft CityLab vandaag laten weten. De organisatie heeft in de afgelopen 10 jaar honderden initiatieven geholpen met adviezen. Ook had het een budget voor sommige van die plannen van in totaal 1 miljoen euro per jaar. De gemeente liet eerder weten dat er geen geld meer voor wordt uitgetrokken. Toch kunnen ideeën nog steeds worden ingediend, bijvoorbeeld voor advies. Ook brengt het platform plannenmakers in contact met de gemeente. Vitesse mag de licentie om betaald voetbal te spelen behouden. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld nadat de KNVB in cassatie was gegaan. De KNVB trok vorig jaar de proflicentie in, maar werd teruggefloten door het gerechtshof. Dat besloot dat Vitesse weer tot betaald voetbal moest worden toegelaten. De KNVB was het daar niet mee eens, maar is dus niet in het gelijk gesteld. Radio Rijnmond stopt met de radioverslagen van wedstrijden van Sparta en Excelsior. Mensen luisteren niet zo vaak meer, maar kijken steeds liever naar tv. Rijnmond blijft wel berichten over Sparta en Excelsior. Ook de live verslaggeving van Feyenoord gaat door. Daarvan zijn de luistercijfers wel nog erg hoog. Volgens de hoofdredactie moet Rijnmond voortdurend afwegen hoe de journalistieke capaciteit kan worden ingezet. Het weer, zon en wolkenvelden, die wisselen elkaar af. Het blijft droog en met 22 tot 24 graden is het al een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Morgen bewolkt, minder zon en dan wordt het nog koeler met 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt steeds drukker op de wegen. Er staat al ruim 300 kilometer file. Op de A2 bij Eindhoven richting Den Bosch heb je nog voor het knooppunt Batendorp een kwartier vertraging. Het komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Ook op de A2, maar dan van Utrecht naar Den Bosch, tussen Utrecht en Nieuwegein, 20 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. De A7 van Groningen naar Duitsland, voor de Duitse grens bij Nieuweschans, 3 kwartier extra. En op de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom bij Rilland, 20 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
10: Huh?
9: Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
11: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuweveld. Deze week is een Capellenaar aangehouden voor de mishandeling van Algerijnse voetbalsupporters in Rotterdam-Zuid. Vlak voor de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal in de Kuip begin juni werden supporters van het Algerijnse voetbalteam aangevallen. In totaal zijn 7 verdachten aangehouden voor het geweldsincident. Ze krijgen allemaal een landelijk stadionverbod van de KNVB en kunnen ook een bestuurlijke maatregel opgelegd krijgen van de gemeente Rotterdam. Dat kan variëren van een gebiedsverbod tot een digitale meldplicht. Het CDA in Zuidplas heeft het college vragen gesteld over de capaciteit van schoolgebouwen in de gemeente. De partij krijgt signalen dat scholen steeds vaker moeten uitwijken naar ruimtes die niet bedoeld zijn voor onderwijs, zoals aula's, speellokalen en multifunctionele ruimtes. Met de vragen wil het CDA duidelijk krijgen over de actuele bezetting van scholen in Nieuwekerk aan den IJssel, Moordrecht, Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud-Verlaat. Daarnaast vraagt de partij of het college voldoende zicht heeft op toekomstige capaciteitsproblemen, de inzet van noodlokalen en de planning voor uitbreiding. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 17 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden en zonnigmomenten. Er waait een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting en het blijft vrijwel overal droog. De maximumtemperatuur kan vanmiddag oplopen naar zo'n 23 tot 24 graden. De komende dagen gaat de temperatuur nog iets verder terug. Dat alles heeft te maken met een noordwestelijke stroming waarmee relatief koele lucht voor de tijd van het jaar wordt aangevoerd. De komende avond en nacht koelt het af naar 15 graden. Morgen een afwisseling van wolkenvelden met af en toe zon. Op de meeste plaatsen droog. Een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit die noordwestelijke richting. En een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op zondag weinig verandering. Een matige wind uit de noord-noordwestelijke richting. Wolkenvelden en zon. Hele kleine kans op een lokale lichte bui. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 19 tot 20 graden. Ook op maandag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft dan overwegend droog. Bij nog steeds een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit een noord-noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 13 graden. De maximumtemperatuur zo'n 20 tot 21 graden. Ook op dinsdag een afwisseling van zon en wolken. Op de meeste plaatsen droog. Een matige wind, windkracht 3 tot 4 uit die noord-noordwestelijke richting. In de nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden. En dinsdagmiddag kan het bij zonnige periode zo'n 21 graden worden.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat ruim 330 kilometer file. Op de A7 Groningen richting Duitsland heb je voor de grens bij Nieuweschans 3 kwartier vertraging. A12 naar Den Haag tussen de Meer en Nieuwebrug 1 kwartier extra. En op de A58 Vlissingenbergen op Zoom tussen Ierseke en Rilland doe je er bijna 1/2 uur langer over. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een ongeluk bij een bedrijf aan de Nieuwe Waterwegstraat in Schiedam is de chauffeur om het leven gekomen. Het ging mis bij het laden en lossen in de vrachtwagen. De chauffeur kwam als klem komen te zitten onder een stapel pallets. Toen het slachtoffer was bevrijd, is hij nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Het Rotterdamse initiatievenplatform CityLab 010 gaat toch door, ondanks dat de gemeente de subsidiekraan heeft dichtgedraaid. Dat heeft CityLab vandaag laten weten. De organisatie heeft in de afgelopen 10 jaar honderden initiatieven geholpen met adviezen. Ook had het een budget voor sommige van die plannen van in totaal 1 miljoen euro per jaar. De gemeente liet eerder weten dat er geen geld meer voor wordt uitgetrokken. Toch kunnen ideeën nog steeds worden ingediend, bijvoorbeeld voor advies. Ook brengt het platform plannenmakers in contact met de gemeente. Vitesse mag de licentie om betaald voetbal te spelen behouden. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld nadat de KNVB in cassatie was gegaan. De KNVB trok vorig jaar de proflicentie in, maar werd teruggefloten door het gerechtshof. Dat besloot dat Vitesse weer tot betaald voetbal moest worden toegelaten. De KNVB was het daar niet mee eens, maar is dus niet in het gelijk gesteld. Radio Rijnmond stopt met de radioverslagen van wedstrijden van Sparta en Excelsior. Mensen luisteren niet zo vaak meer, maar kijken steeds liever naar tv. Rijnmond blijft wel berichten over Sparta en Excelsior. Ook de live verslaggeving van Feyenoord gaat door. Daarvan zijn de luistercijfers wel nog erg hoog. Volgens de hoofdredactie moet Rijnmond voortdurend afwegen hoe de journalistieke capaciteit kan worden ingezet. Het weer, zon en wolkenvelden, die wisselen elkaar af. Het blijft droog en met 22 tot 24 graden is het al een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Morgen bewolkt, minder zon en dan wordt het nog koeler met 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg. Het is onder andere druk aan de Duitse grens en door werkzaamheden heb je extra vertraging. Ook door een auto met pech loopt het vast. Op de A2 naar Maastricht tussen Budel en Kelpen-Oler heb je een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. De A7 vanuit Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans 30 minuten vertraging. Dan de A12 naar Den Haag bij Nieuwerbrug een kwartier extra door een auto met pech. En op de A50 van Os naar Arnhem doe je er een uur langer over tussen Ravenstein en knooppunt Valburg. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Dan een vrachtwagen met pech op de A58, Vlissingen-Bergen-op-Zoom. Tussen Iersek en Rilland is het oponthoud 5 en 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuweveld. Deze week is een Capellenaar aangehouden voor de mishandeling van Algerijnse voetbalsupporters in Rotterdam-Zuid. Vlak voor de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal in de Kuip begin juni werden supporters van het Algerijnse voetbalteam aangevallen. In totaal zijn 7 verdachten aangehouden voor het geweldsincident. Ze krijgen allemaal een landelijk stadionverbod van de KNVB en kunnen ook een bestuurlijke maatregel opgelegd krijgen van de gemeente Rotterdam. Dat kan variëren van een gebiedsverbod tot een digitale meldplicht. Het CDA in Zuidplas heeft het college vragen gesteld over de capaciteit van schoolgebouwen in de gemeente. De partij krijgt signalen dat scholen steeds vaker moeten uitwijken naar ruimtes die niet bedoeld zijn voor onderwijs, zoals aula's, speellokalen en multifunctionele ruimtes. Met de vragen wil het CDA duidelijk krijgen over de actuele bezetting van scholen in Nieuwekerk aan den IJssel, Moordrecht, Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud Verlaat. Daarnaast vraagt de partij of het college voldoende zicht heeft op toekomstige capaciteitsproblemen, de inzet van noodlokalen en de planning voor uitbreiding. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 17 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden en zonnige momenten. Er waait een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting en het blijft vrijwel overal droog. De maximumtemperatuur kan vanmiddag oplopen naar zo'n 23 tot 24 graden. De komende dagen gaat de temperatuur nog iets verder terug. Dat alles heeft te maken met een noordwestelijke stroming waarmee relatief koele lucht voor de tijd van het jaar wordt aangevoerd. De komende avond en nacht koelt het af naar 15 graden. Morgen een afwisseling van wolkenvelden met af en toe zon. Op de meeste plaatsen droog. Een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit die noordwestelijke richting. En een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op zondag weinig verandering. Een matige wind uit de noord-noordwestelijke richting. Wolkenvelden en zon. Hele kleine kans op een lokale lichte bui. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 19 tot 20 graden. Ook op maandag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft dan overwegend droog. Bij nog steeds een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit een noord-noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 13 graden. De maximumtemperatuur zo'n 20 tot 21 graden. Ook op dinsdag een afwisseling van zon en wolken. Op de meeste plaatsen droog. Een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit die noord-noordwestelijke richting. In de nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden. En dinsdagmiddag kan het bij zonnige periode zo'n 21 graden worden.
3: Dit is Helene Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het erg druk op vrijdagmiddag. Er staat ruim 400 kilometer file. Het is onder andere druk aan de Duitse grens. En wegwerkzaamheden veroorzaken ook veel files. Verder zit er heel veel recreatieverkeer op de weg. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Budel en Kelpen-Oler is de vertraging 3 kwartier door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Oudeschans en de Duitse grens 1/2 uur vertraging. Op de A8 Zaanstad-Amsterdam bij Zaanstad-Zuid 1 kwartier vertraging door een auto met pech. Er zijn daar 3 rijstroken dicht. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem is het druk tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Ewijk. Daar sta je ook ruim 3 kwartier in de file door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. En door een vrachtwagen met pech op de A58 Vlissingenbergen op Zoom bij Rilland ook 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De gezelligste van
5: drop it.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De 15-jarige Jerryson, die door de politie werd doodgeschoten vorig jaar, zette zelf een geladen vuurwapen op het hoofd van een jongen van 14. Het was een omgebouwd gaspistool, bleek uit de uitspraak van de fatbike-roof die hij pleegde. Wat er daarna gebeurde is bekend. Bij de McDonald's in Capelle aan den IJssel had de politie het groepje tieners in het vizier en werd op Jerryson geschoten nadat hij het wapen op agenten richtte. Op een jongerencamping in het Zeeuwse Scharendijken was een steekpartij vannacht. Daarbij raakte een jongen uit Ridderkerk gewond. Hij moest naar het ziekenhuis. De dader werd door de beveiliging van de camping meteen vastgehouden tot de politie er was. Die is ook minderjarig en komt uit Meersen, vlakbij Maastricht. De politie onderzoekt nog wat de aanleiding was voor de steekpartij. Een masseur die vrouwen bij hun intieme delen betastte, werd terecht ontslagen volgens de rechter. De man werkte nog geen 2 maanden bij de Rotterdamse massagesalon toen 2 vrouwen een klacht indienden. De vrouwen kenden elkaar niet en hun verhalen kwamen overeen. Dus werd de man op staande voet ontslagen. Een van de vrouwen deed ook aangifte van verkrachting. Voor een schadevergoeding voor gemiste omzet moet de salon nog een keer naar de rechter. En een brute beroving in Zwijndrecht vorige week, waarbij een vrouw van 84 het slachtoffer werd. Een man groette haar en vroeg hoe het met de vrouw ging. Daarna trok hij de gouden ketting van haar nek af. De vrouw was toen net met haar rollator de brug naar de Beethovenlaan overgestoken. Ze probeerde nog te voorkomen dat haar ketting werd gestolen, maar dat mislukte. Ze liep flinke blauwe plekken op. Een man van 22 uit Zwijndrecht werd woensdag aangehouden. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien. Het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg met meer dan 400 kilometer file. Er zit veel recreatieverkeer bij. Het is ook druk in de grensstreek door grenscontrole, maar ook door wegwerkzaamheden. Op dit moment de meeste vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Knoopend Del. Daar zijn 1 uur in de file. Dat komt door de afgesloten A27. Op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Oudeschans en de Duitse grens 40 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. De A15 is ook bijzonder druk van Rotterdam naar Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht. Een 30 minuten vertraging door een aanrijding. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En de nasleep van een ongeluk veroorzaakt ook file op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Haps. Daar nu 1 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
9: Huh?
8: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
11: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Deze week is een Capellenaar aangehouden voor de mishandeling van Algerijnse voetbalsupporters in Rotterdam-Zuid. Vlak voor de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal in de Kuip begin juni werden supporters van het Algerijnse voetbalteam aangevallen. In totaal zijn 7 verdachten aangehouden voor het geweldsincident. Ze krijgen allemaal een landelijk stadionverbod van de KNVB en kunnen ook een bestuurlijke maatregel opgelegd krijgen van de gemeente Rotterdam. Dat kan variëren van een gebiedsverbod tot een digitale meldplicht. Het CDA in Zuidplas heeft het college vragen gesteld over de capaciteit van schoolgebouwen in de gemeente. De partij krijgt signalen dat scholen steeds vaker moeten uitwijken naar ruimtes die niet bedoeld zijn voor onderwijs, zoals aula's, speellokalen en multifunctionele ruimtes. Met de vragen wil het CDA duidelijk krijgen over de actuele bezetting van scholen in Nieuwekerk aan den IJssel, Moordrecht, Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud-Verlaat. Daarnaast vraagt de partij of het college voldoende zicht heeft op toekomstige capaciteitsproblemen, de inzet van noodlokalen en de planning voor uitbreiding. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van vrijdagmiddag 17 juli. Vandaag waren weliswaar vrij veel wolkenvelden, maar af en toe brak er ook de zon nog door. En het werd zo'n 23 graden tijdens de zonnige momenten bij matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Morgen vrij veel wolkenvelden, slechts af en toe zon, wel op de meeste plaatsen droog. En er waait dan een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit het noordwesten. De aangevoerde lucht is minder warm dan we de laatste dagen gewend zijn. Het wordt morgen in de middag rond de 20 graden. Ook op zondag weinig verandering, een afwisseling van zon en wolken. Op de meeste plaatsen droog, een hele kleine kans op een lokale lichte bui. Een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van 19 à 20 graden. Op maandag eigenlijk nauwelijks enige verandering. Nog steeds een noord-noordwestelijke stroming in onze regio. Er worden wolkenvelden aangevoerd, maar van tijd tot tijd breekt ook de zon door en het blijft overwegend droog. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 13 graden en maandagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden. Dat geldt ook voor dinsdag, opnieuw een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit de noordelijke tot noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De combinatie vakantieverkeer en wegwerkzaamheden veroorzaakt weer een drukke spits. Het is onder andere druk bij de grensovergangen naar Duitsland en ook op de route van Zuid-Holland naar Zeeland. Verder veel vertraging op de A2 weer van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel is de vertraging 50 minuten. Komt door de afgesloten A27. Wegwerkzaamheden veroorzaken veel extra reistijd op de A7 Groningen-Duitse grens. Tussen Oudeschans en de Duitse grens een half uur vertraging. Op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht ook een half uur vertraging door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A50 Arnhem-Os tussen de knooppunten Grijshoord en Valburg 25 minuten vertraging. En op de N57 Rotterdam-Middelburg bij de Haringvlietdam is de vertraging ook 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Mario Kwaait dan met het nieuws van Radio Rijnmond. De 15-jarige Jerrison, die door de politie werd doodgeschoten vorig jaar, zette zelf een geladen vuurwapen op het hoofd van een jongen van 14. Het was een omgebouwd gaspistool, bleek uit de uitspraak van de fatbike-roof die hij pleegde. Wat er daarna gebeurde is bekend. Bij de McDonald's in Capelle aan den IJssel had de politie het groepje tieners in het vizier en werd op Jerrison geschoten nadat hij het wapen op agenten richtte. Op een jongerencamping in het Zeeuwse Scharendijken was een steekpartij vannacht. Daarbij raakte een jongen uit Ridderkerk gewond. Hij moest naar het ziekenhuis. De dader werd door de beveiliging van de camping meteen vastgehouden tot de politie er was. Die is ook minderjarig en komt uit Meersen, vlakbij Maastricht. De politie onderzoekt nog wat de aanleiding was voor de steekpartij. Een masseur die vrouwen bij hun intieme delen betastte, werd terecht ontslagen volgens de rechter. De man werkte nog geen 2 maanden bij de Rotterdamse massagesalon toen 2 vrouwen een klacht indienden. De vrouwen kenden elkaar niet en hun verhalen kwamen overeen, dus werd de man op staande voet ontslagen. Een van de vrouwen deed ook aangifte van verkrachting. Voor een schadevergoeding voor gemiste omzet moet de salon nog een keer naar de rechter. En een brute beroving in Zwijndrecht vorige week, waarbij een vrouw van 84 het slachtoffer werd. Een man groette haar en vroeg hoe het met de vrouw ging. Daarna trok hij de gouden ketting van haar nek af. De vrouw was toen net met haar rollator de brug naar de Beethovenlaan overgestoken. Ze probeerde nog te voorkomen dat haar ketting werd gestolen, maar dat mislukte. Ze liep flinke blauwe plekken op. Een man van 22 uit Zwijndrecht werd woensdag aangehouden. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien. Het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg. Ruim 400 kilometer file. De meeste vertraging is er op de A2 richting het zuiden. Van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel bij elkaar ruim 3 kwartier oponthoud. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht ook nog 20 minuten vertraging. De A7 is ook druk, van Groningen naar de Duitse grens. Vanaf Oudeschans tot de grens is de vertraging 20 minuten. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum veroorzaakt een ongeluk bij Sliedrecht 20 minuten extra reistijd. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Zevenbergse Hoek is de vertraging 1/2 uur. En het is druk richting Zeeland, onder andere op de N57 Rotterdam richting Middelburg bij de Haringvlietdam ook 35 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 FM.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuweveld. Deze week is een Capellenaar aangehouden voor de mishandeling van Algerijnse voetbalsupporters in Rotterdam-Zuid. Vlak voor de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal in de Kuip begin juni werden supporters van het Algerijnse voetbalteam aangevallen. In totaal zijn 7 verdachten aangehouden voor het geweldsincident. Ze krijgen allemaal een landelijk stadionverbod van de KNVB en kunnen ook een bestuurlijke maatregel opgelegd krijgen van de gemeente Rotterdam. Dat kan variëren van een gebiedsverbod tot een digitale meldplicht. Het CDA in Zuidplas heeft het college vragen gesteld over de capaciteit van schoolgebouwen in de gemeente. De partij krijgt signalen dat scholen steeds vaker moeten uitwijken naar ruimtes die niet bedoeld zijn voor onderwijs, zoals aula's, speellokalen en multifunctionele ruimtes. Met de vragen wil het CDA duidelijk krijgen over de actuele bezetting van scholen in Nieuwekerk aan den IJssel, Moordrecht, Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud Verlaat. Daarnaast vraagt de partij of het college voldoende zicht heeft op toekomstige capaciteitsproblemen, de inzet van noodlokalen en de planning voor uitbreiding. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdagmiddag 17 juli. Vandaag waren weliswaar vrij veel wolkenvelden, maar af en toe brak ook de zon nog door. Het werd zo'n 23 graden tijdens de zonnige momenten bij matige wind uit de noord-noordwestelijke richting. De komende avond en nacht wordt het af naar ongeveer 15 graden. Morgen vrij veel wolkenvelden, slechts af en toe zon, wel op de meeste plaatsen droog. En er waait dan een matige wind, windkracht 3 tot 4 uit het noordwesten. De aangevoerde lucht is minder warm dan we de laatste dagen gewend zijn. Het wordt morgen in de middag rond de 20 graden. Ook op zondag weinig verandering, een afwisseling van zon en wolken. Op de meeste plaatsen droog, een hele kleine kans op een lokale lichte bui. Een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van 19 naar 20 graden. Op maandag eigenlijk nauwelijks enige verandering. Nog steeds een noord-noordwestelijke stroom in onze regio. Er worden wolkenvelden aangevoerd, maar van tijd tot tijd breekt ook de zon door. En het blijft overwegend droog. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 13 graden. En maandagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden. Dat geldt ook voor dinsdag. Opnieuw een afwisseling van zon en wolken. Een matige wind uit de noordelijke tot noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het behoorlijk druk op de weg met in totaal 430 kilometer file. Er zit heel veel recreatieverkeer bij, dus het is vooral erg druk op noord-zuidroutes. Op de A2 onder andere van Eindhoven naar Maastricht is een ongeluk gebeurd bij Nederweert. De vertraging is daar ruim 20 minuten. Bij Nederweert moet het verkeer via de vluchtstrook. Op de A4 Den Haag-Amsterdam ook een ongeluk bij knooppunt Hoogvliet. Daar is de vertraging nu ook 20 minuten. A12 Den Haag-Arnhem bij Bunnek is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daar zijn twee rijstroken dicht. Vanaf de Meren kost je dat 20 minuten. Op de A27 Almere-Utrecht tussen Almere-Haven en Huizen een half uur vertraging. A50 Os-Arnhem bij knooppunt Grijshoort een half uur door een vrachtwagen met pech. Daar zijn er twee rijstroken dicht. En op de N57 Rotterdam-Middelburg bij de Haringvlietdam is de vertraging ook 35 minuten.
4: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Mario Kwaait dan met het nieuws van Radio Rijnmond. De 15-jarige Jerrison, die door de politie werd doodgeschoten vorig jaar, zette zelf een geladen vuurwapen op het hoofd van een jongen van 14. Het was een omgebouwd gaspistool, bleek uit de uitspraak van de fatbike-roof die hij pleegde. Wat er daarna gebeurde is bekend. Bij de McDonald's in Capelle aan den IJssel had de politie het groepje tieners in het vizier en werd op Jerrison geschoten nadat hij het wapen op agenten richtte. Op een jongerencamping in het Zeeuwse Scharendijken was een steekpartij vannacht. Daarbij raakte een jongen uit Ridderkerk gewond. Hij moest naar het ziekenhuis. De dader werd door de beveiliging van de camping meteen vastgehouden tot de politie er was. Die is ook minderjarig en komt uit Meersen, vlakbij Maastricht. De politie onderzoekt nog wat de aanleiding was voor de steekpartij. Een masseur die vrouwen bij hun intieme delen betastte, werd terecht ontslagen volgens de rechter. De man werkte nog geen 2 maanden bij de Rotterdamse massagesalon toen 2 vrouwen een klacht indienden. De vrouwen kenden elkaar niet en hun verhalen kwamen overeen. Dus werd de man op staande voet ontslagen. Een van de vrouwen deed ook aangifte van verkrachting. Voor een schadevergoeding voor gemiste omzet moet de salon nog een keer naar de rechter. En een brute beroving in Zwijndrecht vorige week, waarbij een vrouw van 84 het slachtoffer werd. Een man groette haar en vroeg hoe het met de vrouw ging. Daarna trok hij de gouden ketting van haar nek af. De vrouw was toen net met haar rollator de brug naar de Beethovenlaan overgestoken. Ze probeerde nog te voorkomen dat haar ketting werd gestolen, maar dat mislukte. Ze liep flinke blauwe plekken op. Een man van 22 uit Zwijndrecht werd woensdag aangehouden. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien. Het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files worden alweer wat korter. Het is nog wel erg druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging een half uur. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. De A50 Arnhem-Os is druk tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier. En het is druk richting Zeeland op de N57 Rotterdam-Middelburg bij de Haringvlietdam ook een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Deze week is een Capellenaar aangehouden voor de mishandeling van Algerijnse voetbalsupporters in Rotterdam-Zuid. Vlak voor de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal in de Kuip begin juni werden supporters van het Algerijnse voetbalteam aangevallen. In totaal zijn 7 verdachten aangehouden voor het geweldsincident. Ze krijgen allemaal een landelijk stadionverbod van de KNVB en kunnen ook een bestuurlijke maatregel opgelegd krijgen van de gemeente Rotterdam. Dat kan variëren van een gebiedsverbod tot een digitale meldplicht. Het CDA in Zuidplas heeft het college vragen gesteld over de capaciteit van schoolgebouwen in de gemeente. De partij krijgt signalen dat scholen steeds vaker moeten uitwijken naar ruimtes die niet bedoeld zijn voor onderwijs, zoals aula's, speellokalen en multifunctionele ruimtes. Met de vragen wil het CDA duidelijk krijgen over de actuele bezetting van scholen in Nieuwekerk aan den IJssel, Moordrecht, Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud-Verlaat. Daarnaast vraagt de partij of het college voldoende zicht heeft op toekomstige capaciteitsproblemen, de inzet van noodlokalen en de planning voor uitbreiding. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdagmiddag 17 juli. Vandaag waren weliswaar vrij veel wolkenvelden, maar af en toe brak ook de zon nog door. Het werd zo'n 23 graden tijdens de zonnige momenten bij matige wind uit de noord-noordwestelijke richting. De komende avond en nacht wordt het af naar ongeveer 15 graden. Morgen vrij veel wolkenvelden, slechts af en toe zon, wel op de meeste plaatsen droog. En er waait dan een matige wind, windkracht 3 tot 4 uit het noordwesten. De aangevoerde lucht is minder warm dan we de laatste dagen gewend zijn. Het wordt morgen in de middag rond de 20 graden. Ook op zondag weinig verandering, een afwisseling van zon en wolken. Op de meeste plaatsen droog, een hele kleine kans op een lokale lichte bui. Een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van 19 naar 20 graden. Op maandag eigenlijk nauwelijks enige verandering. Nog steeds een noord-noordwestelijke stroom in onze regio. Er worden wolkenvelden aangevoerd, maar van tijd tot tijd breekt ook de zon door. En het blijft overwegend droog. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 13 graden. En maandagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden. Dat geldt ook voor dinsdag. Opnieuw een afwisseling van zon en wolken. Een matige wind uit de noordelijke tot noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden alweer korter. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Culemborg en Zaltbommel nog wel 10 kilometer. Daar is de vertraging nog een kwartier. Ook op de A2 de andere kant op tussen Kelpen-Oler en Maasbracht een kwartier extra reistijd. Het is nog druk op de A16 Rotterdam-Breda bij de Moerdijkbrug een kwartier vertraging. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Huissen is de vertraging een half uur. En richting Zeeland nog steeds veel verkeer op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Bij de Haringvlietdam ook ruim een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De 15-jarige Jerrison zette zelf een geladen vuurwapen op het hoofd van een jongen van 14... voor hij door de politie werd doodgeschoten vorig jaar. In de uitspraak van de rechter staat dat het om een omgebouwd gaspistool ging... waarmee een fatbike werd afgepakt in Capelle aan den IJssel. De andere jongens die erbij betrokken waren stonden voor de rechter. De jongste was pas 11 jaar en kan niet worden vervolgd, want dat kan niet onder de 12. Een jongen uit Ridderkerk raakte vannacht gewond bij een steekpartij op een jongerencamping in Zeeland, vlak over de Brouwersdam. De jongen moest naar het ziekenhuis. De beveiliging van de camping in Scharendijk heeft de dader in de kraag gegrepen en vastgehouden tot de politie er was. Die is ook minderjarig en komt uit Meersen, vlakbij Maastricht. De politie onderzoekt nog wat de aanleiding was voor de steekpartij. Het is vandaag exact 12 jaar geleden dat de MH17 uit de lucht werd geschoten boven Oekraïne. Die ramp werd vanmiddag herdacht in de buurt van Schiphol. Alle mensen aan boord van het vliegtuig kwamen om, dat waren er bijna 300. Bij de herdenking werden al hun namen voorgelezen en werden 2 minuten stilte gehouden. Er was ook een herdenking in Hilversum, daar staat een monument, omdat 15 mensen uit Hilversum kwamen. En in Den Haag is een man opgepakt die onder de vloeistoffen zat. Omdat niemand wist om wat voor vloeistof het ging, moest een speciale brandweereenheid voor chemicaliën erbij komen. De man werd aangehouden omdat hij geen legitimatie kon laten zien, maar hij blijkt een nog veel groter probleem te hebben. In het pand waar de man uitkwam bleek namelijk een drugslab te zitten. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien en het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat nog 140 kilometer file. Wil zeggen dat de meeste files snel korter worden. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht nog wel een kwartier extra reistijd. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Delft is de vertraging 20 minuten door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Kunt omrijden via de A20 en de A13. Op de A16 Breda-Rotterdam ook nog een half uur vertraging bij de Drechttunnel. Daar is namelijk de parallelbaan dicht door schade aan het plafond. En op de A76 Aken-Belgische grens tussen Nut en knooppunt Kerensheide een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Daar is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Mario kwijt dan met het nieuws van Radio Rijnmond. De 15-jarige Jerrison zette zelf een geladen vuurwapen op het hoofd van een jongen van 14... voor hij door de politie werd doodgeschoten vorig jaar. In de uitspraak van de rechter staat dat het om een omgebouwd gaspistool ging, waarmee een fatbike werd afgepakt in Capelle aan den IJssel. De andere jongens die erbij betrokken waren stonden voor de rechter. De jongste was pas 11 jaar en kan niet worden vervolgd, want dat kan niet onder de 12. Een jongen uit Ridderkerk raakte vannacht gewond bij een steekpartij op een jongerencamping in Zeeland, vlak over de Brouwersdam. De jongen moest naar het ziekenhuis. De beveiliging van de camping in Scharendijk heeft de dader in de kraag gegrepen en vastgehouden tot de politie er was. Die is ook minderjarig en komt uit Meersen, vlakbij Maastricht. De politie onderzoekt nog wat de aanleiding was voor de steekpartij. Het is vandaag exact 12 jaar geleden dat de MH17 uit de lucht werd geschoten boven Oekraïne. Die ramp werd vanmiddag herdacht in de buurt van Schiphol. Alle mensen aan boord van het vliegtuig kwamen om, dat waren er bijna 300. Bij de herdenking werden al hun namen voorgelezen en werden 2 minuten stilte gehouden. Er was ook een herdenking in Hilversum, daar staat een monument, omdat 15 mensen uit Hilversum kwamen. En in Den Haag is een man opgepakt die onder de vloeistoffen zat. Omdat niemand wist om wat voor vloeistof het ging, moest een speciale brandweereenheid voor chemicaliën erbij komen. De man werd aangehouden omdat hij geen legitimatie kon laten zien, maar hij blijkt een nog veel groter probleem te hebben. In het pand waar de man uitkwam bleek namelijk een drugslab te zitten. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien en het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens staat bij de grens een file van 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Ook 10 minuten oponthoud op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens. En op de A16 Breda-Rotterdam bij de Drechttunnel ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
9: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
10: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
11: Jazeker, heel belangrijk.
9: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
12: 105.3 Radio Capelle.
13: You don't realize you're in the moment until it's a memory.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Niemand in Rotterdam kan deze jaarwisseling een vergunning krijgen om vuurwerk af te steken, heeft burgemeester Carola Schouten gezegd op TV Rijnmond. Dat geldt ook voor de randgemeente en Goeree Overflakke, die onder de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vallen. Er is alleen ruimte voor één professionele vuurwerkshow in Rotterdam. Maar of die er komt, is nog geen besluit over genomen.
2: Nu in het coalitieakkoord hebben ze volgens mij afgesproken dat ze een drone-show willen. Op welke termijn ze dat zien of hoe ze dat willen gaan doen, dat weet ik nog niet. Nou ja, als er een professionele vuurwerkshow is, dat daar eventueel ruimte voor is. Maar of die komt, weet ik niet.
1: In Den Haag rijden de rest van de dag geen bussen meer. Er is een technisch probleem en daarom heeft busvervoerder HTM alle bussen in Den Haag naar binnen gehaald voor inspectie. Dat geeft veel overlast voor reizigers, maar de problemen moeten eerst worden opgelost voor er weer veilig gereden kan worden. Wat er precies mis is met de bussen in Den Haag is niet bekend. De trams en de Randstadrail in Den Haag rijden wel nog gewoon. Willem Holleder wordt weggehaald uit de EB in Vught, zegt zijn advocaat. Hij zou naar een gevangenis gaan die minder zwaar beveiligd is. Het ministerie van Justitie wil er niks over zeggen. Holleder werd in 2019 veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij 5 liquidaties. Begin dit jaar werd zijn verblijf in de EB nog met een jaar verlengd, ondanks een advies om dat niet te doen. En voor de kust van Mexico is een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,3. Er is ook een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de zuidwestkust van Mexico en Guatemala. Mensen die daar langs de kust zijn, moeten snel het binnenland opzoeken. In heel Guatemala werd de schok ook duidelijk gevoeld, net als in het zuiden van Mexico. En stonden gebouwen te trillen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien en het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: bellen via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Het is 9 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Niemand in Rotterdam kan deze jaarwisseling een vergunning krijgen om vuurwerk af te steken, heeft burgemeester Carola Schouten gezegd op TV Rijnmond. Dat geldt ook voor de randgemeente en Goeree-Overflakkee, die onder de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vallen. Er is alleen ruimte voor één professionele vuurwerkshow in Rotterdam. Maar of die er komt, is nog geen besluit overgenomen.
2: Nu in het coalitieakkoord hebben ze volgens mij afgesproken dat ze een droneshow willen. Op welke termijn ze dat zien of hoe ze dat willen gaan doen, dat weet ik nog niet. Nou ja, als er een professionele vuurwerkshow is, dat daar eventueel ruimte voor is. Maar of die komt, weet ik niet.
1: In Den Haag rijden de rest van de dag geen bussen meer. Er is een technisch probleem en daarom heeft busvervoerder HTM alle bussen in Den Haag naar binnen gehaald voor inspectie. Dat geeft veel overlast voor reizigers, maar de problemen moeten eerst worden opgelost voor er weer veilig gereden kan worden. Wat er precies mis is met de bussen in Den Haag is niet bekend. De trams en de Randstadrail in Den Haag rijden wel nog gewoon. Willem Holleder wordt weggehaald uit de EBI in Vught, zegt zijn advocaat. Hij zou naar een gevangenis gaan die minder zwaar beveiligd is. Het ministerie van Justitie wil er niks over zeggen. Holleder werd in 2019 veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij 5 liquidaties. Begin dit jaar werd zijn verblijf in de EBI nog met een jaar verlengd, ondanks een advies om dat niet te doen. En voor de kust van Mexico is een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,3. Er is ook een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de zuidwestkust van Mexico en Guatemala. Mensen die daar langs de kust zijn, moeten snel het binnenland opzoeken. In heel Guatemala werd de schok ook duidelijk gevoeld, net als in het zuiden van Mexico. En stonden gebouwen te trillen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien en het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee Marcheert. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Niemand in Rotterdam kan deze jaarwisseling een vergunning krijgen om vuurwerk af te steken, heeft burgemeester Carola Schouten gezegd op TV Rijnmond. Dat geldt ook voor de randgemeente en Goeree-Overflakkee, die onder de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vallen. Er is alleen ruimte voor één professionele vuurwerkshow in Rotterdam. Maar of die er komt, is nog geen besluit over genomen.
2: Nu in het coalitieakkoord hebben ze volgens mij afgesproken dat ze

0: een drone show willen. Op welke termijn ze dat zien of hoe ze dat willen gaan doen, dat weet ik nog niet. Nou ja, als er een professionele vuurwerkshow is, dat daar eventueel ruimte voor is. Maar of die komt, weet ik niet.
1: In Den Haag rijden de rest van de dag geen bussen meer. Er is een technisch probleem en daarom heeft busvervoerder HTM alle bussen in Den Haag naar binnen gehaald voor inspectie. Dat geeft veel overlast voor reizigers, maar de problemen moeten eerst worden opgelost voor er weer veilig gereden kan worden. Wat er precies mis is met de bussen in Den Haag is niet bekend. De trams en Randstadrail in Den Haag rijden wel nog gewoon. Willem Holleder wordt weggehaald uit de EBI in Vught, zegt zijn advocaat. Hij zou naar een gevangenis gaan die minder zwaar beveiligd is. Het ministerie van Justitie wil er niks over zeggen. Holleder werd in 2019 veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij 5 liquidaties. Begin dit jaar werd zijn verblijf in de EBI nog met een jaar verlengd, ondanks een advies om dat niet te doen. En voor de kust van Mexico is een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,3. Er is ook een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de zuidwestkust van Mexico en Guatemala. Mensen die daar langs de kust zijn, moeten snel het binnenland opzoeken. In heel Guatemala werd de schok ook duidelijk gevoeld, net als in het zuiden van Mexico. En stonden gebouwen te trillen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien en het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Niemand in Rotterdam kan deze jaarwisseling een vergunning krijgen om vuurwerk af te steken, heeft burgemeester Carola Schouten gezegd op TV Rijnmond. Dat geldt ook voor de randgemeente en Goeree Overflakke, die onder de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vallen. Er is alleen ruimte voor één professionele vuurwerkshow in Rotterdam. Maar of die er komt, is nog geen besluit over genomen.
2: Nu in het coalitieakkoord hebben ze volgens mij afgesproken dat ze een drone-show willen. Op welke termijn ze dat zien of hoe ze dat willen gaan doen, dat weet ik nog niet. Nou ja. Als er een professionele vuurwerkshow is, dat daar eventueel ruimte voor is. Maar of die komt, weet ik niet.
1: In Den Haag rijden de rest van de dag geen bussen meer. Er is een technisch probleem en daarom heeft busvervoerder HTM alle bussen in Den Haag naar binnen gehaald voor inspectie. Dat geeft veel overlast voor reizigers, maar de problemen moeten eerst worden opgelost voor er weer veilig gereden kan worden. Wat er precies mis is met de bussen in Den Haag is niet bekend. De trams en de Randstadrail in Den Haag rijden wel nog gewoon. Willem Holleder wordt weggehaald uit de EBI in Vught, zegt zijn advocaat. Hij zou

0: naar een gevangenis gaan die minder zwaar beveiligd is. Het ministerie van Justitie wil er niks over zeggen. Holleder werd in 2019 veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij 5 liquidaties. Begin dit jaar werd zijn verblijf in de EBI nog met een jaar verlengd, ondanks een advies om dat niet te doen. En voor de kust van Mexico is een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,3. Er is ook een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de zuidwestkust van Mexico en Guatemala. Mensen die daar langs de kust zijn, moeten snel het binnenland opzoeken. In heel Guatemala werd de schok ook duidelijk gevoeld, net als in het zuiden van Mexico. En stonden gebouwen te trillen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien en het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
8: Huh?
7: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is middernacht.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. Niemand in Rotterdam kan deze jaarwisseling een vergunning krijgen om vuurwerk af te steken, heeft burgemeester Carola Schouten gezegd op TV Rijnmond. Dat geldt ook voor de randgemeenten en Goeree-Overflakkee, die onder de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vallen. Er is alleen ruimte voor één professionele vuurwerkshow in Rotterdam. Maar of die er komt, is nog geen besluit over genomen.
2: Nu in het coalitieakkoord hebben ze volgens mij afgesproken dat ze een drone-show willen. Op welke termijn ze dat zien of hoe ze dat willen gaan doen, dat weet ik nog niet. Nou ja. Als er een professionele vuurwerkshow is, dat daar eventueel ruimte voor is. Maar of die komt, weet ik niet. Nee.
1: In Den Haag rijden de rest van de dag geen bussen meer. Er is een technisch probleem en daarom heeft busvervoerder HTM alle bussen in Den Haag naar binnen gehaald voor inspectie. Dat geeft veel overlast voor reizigers, maar de problemen moeten eerst worden opgelost voor er weer veilig gereden kan worden. Wat er precies mis is met de bussen in Den Haag is niet bekend. De trams en de Randstadrail in Den Haag rijden wel nog gewoon. Willem Holleder wordt weggehaald uit de EBI in Vught, zegt zijn advocaat. Hij zou naar een gevangenis gaan die minder zwaar beveiligd is. Het ministerie van Justitie wil er niks over zeggen. Holleder werd in 2019 veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij 5 liquidaties. Begin dit jaar werd zijn verblijf in de EBI nog met een jaar verlengd, ondanks een advies om dat niet te doen. En voor de kust van Mexico is een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,3. Er is ook een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de zuidwestkust van Mexico en Guatemala. Mensen die daar langs de kust zijn, moeten snel het binnenland opzoeken. In heel Guatemala werd de schok ook duidelijk gevoeld, net als in het zuiden van Mexico. En stonden gebouwen te trillen.

0: Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien en het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Mario Kwaaita met het nieuws van Radio Rijnmond. Niemand in Rotterdam kan deze jaarwisseling een vergunning krijgen om vuurwerk af te steken, heeft burgemeester Carola Schouten gezegd op TV Rijnmond. Dat geldt ook voor de randgemeente en Goeree Overflakke, die onder de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vallen. Er is alleen ruimte voor 1 professionele vuurwerkshow in Rotterdam. Maar of die er komt, is nog geen besluit over genomen.
2: Nu in het coalitieakkoord hebben ze volgens mij afgesproken dat ze een drone show willen. Op welke termijn ze dat zien of hoe ze dat willen gaan doen, dat weet ik nog niet. Nou ja, als er een professionele vuurwerkshow is, dat daar eventueel ruimte voor is. Maar of die komt, weet ik niet. Nee.
1: In Den Haag rijden de rest van de dag geen bussen meer. Er is een technisch probleem en daarom heeft busvervoerder HTM alle bussen in Den Haag naar binnen gehaald voor inspectie. Dat geeft veel overlast voor reizigers, maar de problemen moeten eerst worden opgelost voor er weer veilig gereden kan worden. Wat er precies mis is met de bussen in Den Haag is niet bekend. De trams en Randstadrail in Den Haag rijden wel nog gewoon. Willem Holleder wordt weggehaald uit de EBI in Vught, zegt zijn advocaat. Hij zou naar een gevangenis gaan die minder zwaar beveiligd is. Het ministerie van Justitie wil er niks over zeggen. Holleder werd in 2019 veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij 5 liquidaties. Begin dit jaar werd zijn verblijf in de EBI nog met een jaar verlengd, ondanks een advies om dat niet te doen. En voor de kust van Mexico is een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,3. Er is ook een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de zuidwestkust van Mexico en Guatemala. Mensen die daar langs de kust zijn, moeten snel het binnenland opzoeken. In heel Guatemala werd de schok ook duidelijk gevoeld, net als in het zuiden van Mexico. En stonden gebouwen te trillen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien en het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken bij u in de buurt. Kijk

0: op hulpvoorhelden.nl.
1: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
2: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
3: Jazeker, heel belangrijk.
1: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. Niemand in Rotterdam kan deze jaarwisseling een vergunning krijgen om vuurwerk af te steken, heeft burgemeester Carola Schouten gezegd op TV Rijnmond. Dat geldt ook voor de randgemeenten en Goeree-Overflakkee, die onder de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vallen. Er is alleen ruimte voor één professionele vuurwerkshow in Rotterdam. Maar of die er komt, is nog geen besluit over genomen.
2: Nu in het coalitieakkoord hebben ze volgens mij afgesproken dat ze een drone-show willen. Op welke termijn ze dat zien of hoe ze dat willen gaan doen, dat weet ik nog niet. Nou ja, als er een professionele vuurwerkshow is, dat daar eventueel ruimte voor is. Maar of die komt, weet ik niet.
1: In Den Haag rijden de rest van de dag geen bussen meer. Er is een technisch probleem en daarom heeft busvervoerder HTM alle bussen in Den Haag naar binnen gehaald voor inspectie. Dat geeft veel overlast voor reizigers, maar de problemen moeten eerst worden opgelost voor er weer veilig gereden kan worden. Wat er precies mis is met de bussen in Den Haag is niet bekend. De trams en de Randstadrail in Den Haag rijden wel nog gewoon. Willem Holleder wordt weggehaald uit de EBI in Vught, zegt zijn advocaat. Hij zou naar een gevangenis gaan die minder zwaar beveiligd is. Het ministerie van Justitie wil er niks over zeggen. Holleder werd in 2019 veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij 5 liquidaties. Begin dit jaar werd zijn verblijf in de EBI nog met een jaar verlengd, ondanks een advies om dat niet te doen. En voor de kust van Mexico is een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,3. Er is ook een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de zuidwestkust van Mexico en Guatemala. Mensen die daar langs de kust zijn, moeten snel het binnenland opzoeken. In heel Guatemala werd de schok ook duidelijk gevoeld, net als in het zuiden van Mexico. En stonden gebouwen te trillen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien en het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.